0: Ik zat een afdeling waar ze beter vervangen.
1: Good morning from Vega. You have Blue West England 227 and you have Barassi and Trevelyan in 233.
2: Viacom, CP 502, Frank.